0: gebruikt. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. Zo'n 200 mensen zijn geëvacueerd vanwege de brand. De Tweede Kamer heeft een groot deel van de dag gisteren gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Pro wil die alleen steunen als ze niet worden afgezwakt. Landbouwminister Van Essen is dat vooralsnog niet van plan, tot onvrede van rechtse partijen. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. De straf is veel hoger dan bij de rechtbank die hem veroordeelde voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Volgens haar echtgenoot was ze er met een andere man vandoor gegaan, maar na onderzoek bleek dat hij haar structureel mishandelde en in de gaten hield. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide en noemt het een van de meest aangrijpende gevallen van dodelijk partnergeweld. Op feesten en pleinen in België wordt de overwinning van de Rode Duivels op het WK voetbal gevierd. In Seattle lukte het de Belgische ploeg ternauwernood om een 2-0 achterstand om te buigen in een 3-2 overwinning. In Brussel hebben fans zich op straat verzameld, meldt de VRT. Ook in uitgaansgebieden in de steden wordt feest gevierd, net als op het festival Rock Werchter. Voetbalanalisten spreken van een waanzinnige WK-comeback en een rollercoaster-match. Het weer grotendeels helder vannacht met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. Het koelt af tot een graad of 14. In de ochtend is vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 3 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn meerdere natuurbranden uitgebroken. Volgens lokale autoriteiten staat er in de buurt van de stad Carcassonne 800 hectare aan natuur in brand. Honderden brandweermensen zijn ingezet. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. Ook ten noorden van Marseille brak brand uit, net als bij een badplaats niet ver van Saint-Tropez. Daar moesten honderden toeristen gisteravond uit voorzorg hun camping verlaten. Vorig jaar waren er in Zuid-Frankrijk ook grote natuurbranden. De politie in New York heeft 2 mensen opgepakt die in de antenne van het Empire State Building waren geklommen. Ze hadden een spandoek bij zich, ook deed een van hen een huwelijksaanzoek aan de ander. Het is onduidelijk hoe ze naar de top konden klimmen. Na afloop werden ze gearresteerd. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. Daarmee krijgt de streamingdienst er in één klap een groot sportaanbod bij. Viaplay heeft de rechten van onder meer de Formule 1, het Engels voetbal en darts. Voor de overname betaalt het moederbedrijf van Videoland, het Belgische DPG Media, 142 miljoen euro. De toezichthouders moeten er nog mee instemmen. Viaplay heeft het al een tijd moeilijk. De Nederlandse tak leed vorig jaar ruim 45 miljoen euro verlies. België is op de valreep door naar de 8e finales van het WK voetbal. Senegal stond lang met 2-0 voor, maar in de laatste minuten van de reguliere speeltijd scoorden Lukaku en Tielemans kort achter elkaar. In de verlenging kregen de Rode Duivels een strafschop toebedeeld die Tielemans rustig inschoot. België zal het in de volgende ronde opnemen tegen de winnaar van het duel tussen Amerika en Bosnië en Herzegovina. Het weer grotendeels helder vannacht, met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. In de ochtend is vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 graden in het westen tot 23 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

laten razen, tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

0: van 4 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw getroffen door Russische aanvallen met ballistische raketten en drones. Volgens Oekraïnse autoriteiten zijn er meerdere woongebouwen geraakt, met zeker 11 gewonden tot gevolg. Bij één flat die deels instortte zitten er nog mensen vast in het gebouw, meldt de burgemeester van Kiev. Polen heeft vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Volgens satellietbeelden zijn meer dan 50.000 gebouwen verwoest of beschadigd. Daardoor zijn tienduizenden mensen dakloos geraakt. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Na onderzoek bleek dat de man boos was omdat ze hem wilde verlaten. Het kabinet voelt er weinig voor om de nieuwe stikstofplannen nu alweer aan te passen. Dat zei landbouwminister Van Essen tijdens een debat met de Tweede Kamer. De D66-minister is op zoek naar brede steun voor de plannen, die onder meer inhouden dat de landbouw en industrie flink minder stikstof uit mogen stoten. Met steun van PRO is er een meerderheid in de Tweede Kamer, maar die partij wil dat er dan geen concessies worden gedaan, iets wat partijen op rechts wel willen. Het weer, de dag begint met bewolking in het westen. Daar is ook lichte regen mogelijk. Een noordwestenwind voert koele lucht aan. Daardoor wordt het maximaal 20 graden in het westen tot 23 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is één Vallei met het nieuws van 5 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw getroffen door Russische aanvallen met ballistische raketten en drones. Volgens Oekraïnse autoriteiten zijn er meerdere woongebouwen geraakt, met 2 doden en zeker 11 gewonden tot gevolg. Bij 1 flat die deels is ingestort zitten er nog mensen vast in het gebouw, meldt de burgemeester van Kiev. Polen heeft vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. In het zuiden van Frankrijk zijn meerdere natuurbranden uitgebroken. Volgens lokale autoriteiten staat er in de buurt van de stad Carcassonne 800 hectare aan natuur in brand. Honderden brandweermensen zijn ingezet. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. Ook ten noorden van Marseille brak brand uit, net als bij een badplaats niet ver van Saint-Tropez. Daar moesten honderden toeristen gisteravond uit voorzorg hun camping verlaten. Vorig jaar waren er in Zuid-Frankrijk ook grote natuurbranden. De gezondheidsinspectie houdt geen toezicht op de leeftijd van zaaddonoren bij vruchtbaarheidsklinieken, dat meldt Nieuwsuur. Er zijn al een tijd signalen dat sommige klinieken zaad van te oude mannen gebruiken, maar tot controles heeft dat nog niet geleid. De inspectie zegt maar beperkte capaciteit te hebben. Op het WK voetbal heeft Amerika zich geplaatst voor de 8e finales. Het gastland was met 2-0 te sterk voor Bosnië en Herzegovina. Daarmee zijn nu alle 3 de gastlanden door naar de volgende ronde. Canada en Mexico plaatsten zich eerder al. De VS speelt in de 8e finales tegen België. Dat duel wordt gespeeld in Seattle in de nacht van maandag op dinsdag. Het weer, de dag begint met bewolking in het westen. Daar is ook lichte regen mogelijk. Een noordwestenwind voert koele lucht aan. Daardoor wordt het maximaal 20 graden in het westen tot 23 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 6 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Meer dan 100 Nederlandse meisjes en vrouwen hebben de afgelopen jaren gedwongen in de prostitutie moeten werken in België of Duitsland. Volgens het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel komt uitbuiting over de grens vaker voor dan gedacht en is er nauwelijks zicht op deze groep slachtoffers. Het is de eerste keer dat hier onderzoek naar is gedaan. Het centrum roept politici in binnen- en buitenland op om met een gezamenlijke aanpak te komen tegen gedwongen prostitutie. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw getroffen door Russische aanvallen met ballistische raketten en drones. Volgens Oekraïnse autoriteiten zijn er meerdere woongebouwen geraakt, met 3 doden en zeker 25 gewonden tot gevolg. Bij 1 flat, die deels is ingestort, zitten er nog mensen vast in het gebouw, meldt de burgemeester van Kiev. Polen heeft vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. De Tweede Kamer heeft een groot deel van de dag gisteren gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Pro wil die alleen steunen als ze niet worden afgezwakt. Landbouwminister Van Essen is dat vooralsnog niet van plan, tot onvrede van de rechtse partijen. België en de Verenigde Staten zijn door naar de 8e finales van het WK voetbal. De VS ging met 2-0 gemakkelijk langs Bosnië en Herzegovina. België wist pas in de slotfase een 2-0 achterstand op Senegal goed te maken met 2 goals achter elkaar. En vlak voor het einde van de verlenging benutten de Rode Duivels een penalty, waardoor ze met 3-2 wonnen. Voetbalanalisten spraken van een waanzinnige WK-comeback en een rollercoaster-match. Het weer, de dag begint met bewolking in het westen. Daar is ook lichte regen mogelijk. Een noordwestenwind voert koele lucht aan en daardoor wordt het maximaal 20 graden in het westen tot 23 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je

0: met het nieuws van 7 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Volgens het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel hebben meer dan 100 Nederlandse meisjes en vrouwen de afgelopen jaren gedwongen in de prostitutie moeten werken in België of Duitsland. En vaak wonen ze nog thuis of in een instelling. En er is nauwelijks zicht op deze slachtoffers, zegt het centrum. De Tweede Kamer heeft tot ruim na middernacht gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Landbouwminister Van Essen die voelt er weinig voor om de plannen af te zwakken tot onvrede van rechts. Pro daarentegen steunt de plannen alleen als ze zo blijven.
2: Elke verandering die een afzwakking betekent, zullen wij niet steunen.
3: En dan zou het zomaar kunnen dat wij zeggen, in deze vorm kunnen wij geen steun aan dit pakket verlenen.
1: En met de steun van Pro is er in de Tweede Kamer een meerderheid voor de stikstofplannen. Maar het kabinet heeft ja 21 nodig als het brede steun wil. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht minstens 8 mensen gedood. Meerdere woongebouwen werden geraakt door raket- en droneaanvallen, melden de Oekraïnse autoriteiten. 1 gebouw is deels ingestort, tientallen mensen raakten gewond. Aan de Franse Middellandse zeekust woeden meerdere bosbranden. In de buurt van de stad Carcassonne staat 800 hectare natuur in brand. Ook ten noorden van Marseille brak brand uit, net als bij een badplaats niet ver van Saint-Tropez. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. En België heeft ter nauwernood de 8e finales van het WK voetbal bereikt. De ploeg stond 5 minuten voor tijd nog met 2-0 achter tegen Senegal, maar maakte razendsnel 2 goals. In de verlenging kreeg België een penalty.
4: Het wordt Yuri Tielemans. De Yuri. En de goal! België op 3-2, Yuri Tielemans.
1: België neemt het in de volgende ronde op tegen gastland de VS. Het weer nog vanuit het noordwesten meer bewolking met mogelijk wat regen. Vanmiddag klaart het op. Door een wind uit het noordwesten wordt het niet warmer dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: too late?
1: Sure.
0: Eat this.

0: nieuws van 8 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Meer dan 100 Nederlandse meisjes en jonge vrouwen zijn de afgelopen jaren vermoedelijk uitgebuit in de prostitutie in België en Duitsland. Er is amper zicht op deze groep slachtoffers, zegt het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel.
2: Het vindt heel erg in het verborgene plaats. Het zijn vooral meisjes van de leeftijd van 13 tot en met 23 jaar, jonge vrouwen ook. Het zijn meisjes die nog bij hun ouders wonen, maar ook meisjes en jonge vrouwen die in instellingen verblijven.
1: Landen die zouden met een gezamenlijke aanpak moeten komen om de uitbuiting tegen te gaan. De Tweede Kamer heeft tot ruim na middernacht gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Landbouwminister Van Essen voelt er weinig voor om die plannen af te zwakken. Iets waar Pro blij mee is.
3: Elke verandering die een afzwakking betekent, zullen wij niet steunen.
1: Met de steun van Pro is er in de Tweede Kamer een meerderheid voor de stikstofplannen. Maar het kabinet heeft ja 21 nodig als het brede steun wil.
4: En dan zou het zomaar kunnen dat wij zeggen, in deze vorm kunnen wij geen steun aan dit pakket verlenen. Ik hoop alleen dat er een beetje bewegingsruimte zou zitten.
1: Of het kabinet er uiteindelijk in slaagt om zowel Pro als ja 21 mee te krijgen, dat is nog niet te zeggen. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht minstens 10 mensen gedood. Meerdere woongebouwen werden geraakt door raket- en droneaanvallen, melden de Oekraïnse autoriteiten. 1 gebouw is deels ingestort. Tientallen mensen raakten gewond, onder wie kinderen. En België heeft met de hakken over de sloot de 8e finales van het WK voetbal gehaald. Het lukte de Belgen in de slotfase om een 2-0 achterstand tegen Senegal om te buigen naar een 3-2 overwinning. In grote steden werd massaal feest gevierd, ook in Gent.
5: Hebben we verdiend gewonnen, of niet? Als we de laatste 14 minuten bekijken wel. Oh my gosh! I'm fucking blij!
1: Het weer nog, vanuit het noordwesten meer bewolking met mogelijk wat regen. Vanmiddag klaart het op en door een wind uit het noordwesten wordt het niet warmer dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 9 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De huizenmarkt koelt verder af, merkt ABN AMRO. Volgens de bank zal het aantal hypotheekaanvragen verder omlaag gaan. Dat ziet ook hypotheekvergelijkingssite De Hypotheker. De rente gaat gestaag omhoog en de huizenprijs lijkt langzaam aan zijn max te zitten. De prijzen gaan nog maar een beetje omhoog. En kopers zitten steeds vaker op het maximale bedrag wat ze kunnen lenen, zien economen van ABN. Alleen bij kopers onder de 25 worden nog veel hypotheken aangevraagd, vaak met hulp van ouders. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 13 mensen gedood. Meerdere woongebouwen werden geraakt door raket- en droneaanvallen. Het is een van de zwaarste aanvallen sinds het begin van de oorlog, zegt correspondent Christian Pauwe.
2: Rusland houdt steeds vol dat ze alleen militaire doelen bestoken, maar ook nu is weer duidelijk hoeveel burgerdoelen worden geraakt. En we zien ook dat het aantal burgerslachtoffers bij dit soort aanvallen steeds verder toeneemt. Het aantal slachtoffers per maand ook steeds verder toeneemt.
1: Ook in andere Oekraïnse steden zijn explosies gemeld. In een ziekenhuis in het noorden van Duitsland heeft vanochtend een grote brand gewoed. 2 patiënten zijn omgekomen en minstens 34 anderen raakten gewond. Het vuur ontstond in een patiëntenkamer. Hoe de brand kon ontstaan is nog niet bekend. En een nieuwe app van het Maastricht UMC kan door middel van spraakberichten een longaanval bij astma- en COPD-patiënten zien aankomen. Bij zo'n aanval kan iemand het heel benauwd krijgen en meer of taaier slijm krijgen. De app kan levens redden, zegt deze arts.
3: Hoe eerder je erbij bent, hoe meer schade je kan voorkomen. Gaat de schade om schade in je longen zelf, maar ook bijvoorbeeld ziekenhuisopnames en zelfs om te voorkomen dat mensen komen te overlijden.
1: De app is nog wel in ontwikkeling. Het weer nog, bewolkt en mogelijk wat regen. Vanmiddag breekt de zon dan vaker door. Door een noordwestenwind is het wel wat fris. 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 10 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De huizenmarkt koelt verder af, merkt ABN AMRO. Volgens de bank zal het aantal hypotheekaanvragen verder omlaag gaan. Dat ziet ook hypotheekvergelijkingssite De Hypotheker. De rente gaat gestaag omhoog en de huizenprijs lijkt langzaam aan zijn max te zitten. De prijzen gaan nog maar een beetje omhoog. Kopers zitten steeds vaker op het maximale bedrag wat ze kunnen lenen, zien de economen van ABN. Alleen bij kopers onder de 25 worden nog veel hypotheken aangevraagd, vaak met de hulp van ouders. Van alle fietsers van 12 jaar en ouder heeft 43% een elektrische fiets, blijkt uit onderzoek van het RIVM. 5 jaar geleden was dat nog 29%. Vooral kinderen en jongeren rijden vaker elektrisch. Een kwart van hen heeft een fatbike. De jongeren gebruiken hun e-bike vooral om naar school te gaan, omdat het vaak sneller is. Voor korte afstanden zeggen ze liever een gewone fiets te pakken. Het RIVM maakt zich zorgen over de populariteit van de elektrische fiets. Jongeren bewegen al weinig en door het gebruik van e-bikes wordt dat mogelijk nog minder. De Tweede Kamer praat vandaag over kernenergie en plannen voor nieuwe kerncentrales in Groningen of Zeeland. Anderhalve maand geleden werd bekend dat 2 locaties in de Eemshaven en 1 locatie in Terneuzen nog in beeld zijn. Niet alle omwonenden zitten daarop te wachten. 2 bussen met actievoerders zijn vanuit Groningen naar Den Haag gereden. Ze wonen straks het debat bij over de mogelijke komst van de kerncentrales. In het zuiden van Frankrijk is al zeker 1000 hectare natuurgebied verwoest. Ongeveer 200 mensen zijn geëvacueerd vanwege de branden aan de Middellandse zeekust. Het gebied is erg droog vanwege de hitte van de laatste tijd. De vlammen worden aangewakkerd door de harde wind. Het weer hier bewolkt met mogelijk wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt niet warmer dan 20 tot 23 graden door een wind uit het noordwesten. Morgen in het noordoosten 's ochtends nog buien. En verder is het droog bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

0: met het nieuws van 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een grootschalig onderzoek naar drogeerverkrachtingen zijn meer dan 150 slachtoffers en daders geïdentificeerd, meldt de Europese politiedienst Europol. Bij deze vorm van misbruik worden slachtoffers gedrogeerd, waarna ze aangerand of verkracht worden. Europol heeft niet bekendgemaakt hoe de verdeling is tussen de 156 geïdentificeerde slachtoffers en daders. Wel meldt de dienst dat er ook 4 nieuwe online gemeenschappen zijn ontdekt waar vrouwenhaat wordt verheerlijkt. De man die ervan wordt verdacht 6 mensen te hebben doodgeschoten bij een jeugdinstelling in Stade in Noord-Duitsland zou de aanslag hebben gepland. Dat schrijft de regionale omroep NDR op basis van eigen onderzoek. Een week voor de aanslag zou de verdachte voor €4.000 een wapen hebben gekocht in Berlijn. De verdachte is de vader van een kind dat in de jeugdinstelling is opgenomen. Er liep een zaak over de voogdij van de baby. Die was volgens Duitse media uit huis geplaatst en had medische hulp nodig. Van alle fietsers van 12 jaar en ouder heeft 43% een elektrische fiets, blijkt uit onderzoek van het RIVM. 5 jaar geleden was dat nog 29%. Vooral kinderen en jongeren rijden vaker elektrisch. Een kwart van hen heeft een fatbike. De jongeren gebruiken hun e-bike vooral om naar school te gaan, omdat dat vaak sneller is. Voor korte afstanden zeggen ze liever een gewone fiets te pakken. Het RIVM maakt zich zorgen over de populariteit van de elektrische fiets. Jongeren bewegen al weinig en door het gebruik van e-bikes wordt dat mogelijk nog minder. In het zuiden van Frankrijk is al zeker 1000 hectare natuurgebied verwoest. Ongeveer 200 mensen zijn geëvacueerd vanwege de branden aan de Middellandse zeekust. Het gebied is erg droog vanwege de hitte van de laatste tijd. De vlammen worden aangewakkerd door de harde wind. Het weer bewolkt en er trekt een gebied met regen over het land. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt niet warmer dan 20 tot 23 graden door een wind uit het noordwesten. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 12 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Asielzoekers zijn niet vaker betrokken bij misdrijven dan anderen. Dat blijkt uit onderzoek van het WODC, het Kennisinstituut voor de Rechtsstaat. 3% van de ruim 112.000 asielzoekers in Nederland was vorig jaar betrokken bij een misdrijf. Meestal gaat het om winkeldiefstal. Het percentage is al een aantal jaren stabiel, zegt het WODC. Volgens het instituut bestaat in de samenleving het beeld dat asielzoekers veel criminaliteit plegen, maar dat klopt niet. Er is wel een kleine stijging zichtbaar bij het aantal alleenstaande minderjarige asielzoekers dat betrokken is bij een misdrijf. Het dodental van de nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot 17. Ook zijn er tientallen gewonden, onder wie kinderen. Er werden ballistische raketten en drones afgeschoten. Door de aanvallen vloog een hotel in brand en stortte een flatgebouw in. Hulpverleners zoeken nog naar mensen onder het puin. Polen stuurde vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht in om het eigen luchtruim te bewaken. In Thailand is een jongen van 11 met een auto ingereden op een groep monniken. 8 monniken kwamen om het leven, 14 raakten gewond. De groep van 35 monniken was net begonnen aan een pelgrimstocht naar het noordoosten van het land. Toen ze langs een weg liepen, werden ze aangereden. Volgens de oma van de 11-jarige jongen heeft hij een beperking en had hij de auto stiekem meegenomen. Hij is aangehouden. Steeds meer Amerikaanse goede doelen verplaatsen hun hoofdkantoor naar Nederland, schrijft de Telegraaf. Het gaat vooral om doelen die zich bezighouden met het klimaat en gendergelijkheid. De regering van president Trump schrapt geregeld hun fiscale voordelen of financiering. Het weer bewolkt en er trekt een gebied met regen over het land. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt niet warmer dan 20 tot 23 graden door een wind uit het noordwesten. Morgen in het noordoosten 's ochtends nog buien. Verder blijft het droog en wordt het maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 1 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De 5 mensen die gisteren zijn omgekomen bij de brand in een flat in Antwerpen zijn allemaal vrouwen. Dat meldt het parket van Antwerpen. 3 vrouwen zijn inmiddels geïdentificeerd. Ze zijn 54, 80 en 93 jaar. 2 van hen zijn bewoners. De andere vrouw was op bezoek in het gebouw. De brand begon gisterochtend in het pand van 10 verdiepingen. Het vuur zou zijn ontstaan door een technische storing op de begane grond van het flatgebouw. Opnieuw blijkt een gynaecoloog zijn eigen zaad te hebben gebruikt bij vruchtbaarheidsbehandelingen. De man werkte in de jaren 70 en 80 in Den Haag in een voorloper van het Haga ziekenhuis. In 1986 werd hij ontslagen omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan inseminatiefraude. De arts is inmiddels overleden, maar het ziekenhuis is in gesprek gegaan met zijn nabestaanden. 2 donorkinderen zijn inmiddels ingelicht. In Indonesië zijn een man en een vrouw door een sharia-rechtbank veroordeeld tot stokslagen. Ze waren zoenend gefilmd tijdens een TikTok-livestream. Het gebeurde in de conservatieve regio Aceh. De straf is ook al uitgevoerd. De man en de vrouw van in de 20 kregen 21 stokslagen, terwijl zeker 100 mensen toekeken. Eigenlijk zou het stel meer stokslagen krijgen, maar het werden er minder omdat ze al in de cel hadden gezeten. Aceh is de enige Indonesische provincie dat de sharia handhaaft. Dat is het rechtssysteem dat is gebaseerd op overleveringen van de profeet Mohammed. In heel Europa zijn meer dan 100 mensen besmet geraakt met salmonella. Dat gebeurde na het eten van kant-en-klaverpakte noedels, waarbij je alleen water hoeft toe te voegen. Ook in Nederland raakten mensen besmet, zegt de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid. De eerste gevallen waren al in november. De autoriteit wil niet zeggen wie de producent is van de noedels. Het weer bewolkt en het trekt een gebied met regen over. Vanmiddag breekt wel de zon vaker door. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen in het noordoosten 's ochtends nog buien. Verder droog en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Sinds de Russische invasie in Oekraïne zijn al ruim 2 miljoen militairen omgekomen, gewond geraakt of vermist. Dat meldt een toonaangevende denktank. De zwaarste verliezen vielen aan Russische zijde. Bijna 450.000 militairen kwamen daar om. In Oekraïne waren het er zo'n 135.000. De denktank baseert zich onder meer op Britse en Amerikaanse bronnen, omdat Oekraïne en Rusland zelf weinig informatie aanleveren. Er rijden voorlopig nog geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht. De schade door een brand in een kabelgoot is groter dan gedacht. Eigenlijk zouden er morgen weer treinen gaan rijden, maar volgens ProRail kan dat op zijn vroegst pas zondag of maandag. De storing begon afgelopen maandag door een brand bij station Rotterdam Stadion. Er zijn honderden kabels beschadigd. Het is lastig om die te herstellen, omdat er weinig ruimte is op de plek van de brand. En het is niet mogelijk om extra mensen in te zetten. Artsen in Venezuela vrezen dat er door de nasleep van de aardbevingen van vorige week nog duizenden extra doden kunnen vallen. In het land is een zwakke gezondheidszorg en een tekort aan artsen. Door de aardbevingen zijn tientallen ziekenhuizen beschadigd geraakt en er is een groot tekort aan medische hulpmiddelen. Ook is de situatie in tijdelijke opvangkampen slecht. Tot nu toe zijn er bijna 2300 dodelijke slachtoffers en 11.000 gewonden. Tienduizenden Venezolanen zijn nog vermist. Louis van Gaal stopt als adviseur van de Raad van Commissarissen van Ajax. De afgelopen 3 jaar gaf hij adviezen op voetbaltechnisch gebied. Hij droeg bij aan de aanstellingen van Alex Kroes en Marijn Beuker, die inmiddels allebei zijn vertrokken. Van Gaal heeft zelf besloten om te stoppen. Het weer, de regen trekt naar het oosten weg. Het is 19 tot 22 graden bij een stevige zuidwestenwind. In de loop van de middag breekt de zon door. Morgen is er een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 25 graden dan. Dit was het NOS Journaal. Fijn dat je luistert.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 3 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. 7 Nederlandse activisten die meevoeren op de hulpvloot naar Gaza gaan aangifte doen van seksueel geweld, mishandeling, vernedering en marteling. Dat zou zijn gebeurd door Israëlische militairen. Volgens de Nederlanders zijn vrouwen gedwongen om hun borsten te laten zien en moest een man zich uitkleden en is hij betast en vernederd. De organisatie achter de vloot zegt dat activisten ook ernstig letsel hebben opgelopen, zoals gebroken ribben en zenuwbeschadigingen. De vloot werd in april geënterd door het Israëlische leger. De 428 activisten uit verschillende landen zaten vervolgens in Israël een tijdje vast. In de Noord-Hollandse plaats Huizen is een grote brand uitgebroken in een rijtjeshuis. Uit voorzorg is het hele huizenblok ontruimd. Volgens de veiligheidsregio zijn er mogelijk nog mensen in het brandende huis. 2 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens NH Nieuws is een explosie mogelijk de oorzaak van de brand. De Oekraïner die in Duitsland vastzit voor het saboteren van de Nord Stream pijpleidingen is aangeklaagd vanwege oorlogsmisdaden. Hij wordt beschuldigd van het veroorzaken van de explosie en het vernietigen van de infrastructuur. De actie van 4 jaar geleden zou zijn uitgevoerd namens de Oekraïnse overheid. Volgens de Duitse aanklager is bewezen dat het doel was om het leveren van Russisch gas aan Duitsland te stoppen. Op die manier zou Rusland geld mislopen om de oorlog tegen Oekraïne te financieren. Oekraïne ontkent nog altijd achter de explosie te zitten. Opnieuw blijkt een gynaecoloog zijn eigen zaad te hebben gebruikt bij vruchtbaarheidsbehandelingen. Het gaat om een inmiddels overleden man die in de jaren 70 en 80 in een voorloper van het Haagse Haga ziekenhuis werkte. Hij werd 40 jaar geleden al ontslagen omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan inseminatiefraude. Het weer, de regen trekt naar het oosten weg. Het is 19 tot 22 graden. In de loop van de middag breekt de zon door. Morgen een mix van zon en wolken en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 4 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet heeft excuses aangeboden aan afstandsmoeders. Dat zijn vrouwen die tussen 1956 en 1984 werden gedwongen om hun pasgeboren baby af te staan. Vaak ging het om ongetrouwde vrouwen en gebeurde het onder druk van familie en de kerk. Ook instanties speelden een rol, zoals de Raad voor de Kinderbescherming. Vorig jaar concludeerde een speciale commissie dat veel afstandsmoeders en hun kinderen levenslange schade hadden opgelopen. De excuses zijn uitgesproken door staatssecretaris Claudia van Brugge op een speciale bijeenkomst met afstandsmoeders. Tijdens de extreme hitte in Nederland van vorige week zijn ruim 3500 mensen overleden. En dat is meer dan verwacht. Volgens het RIVM zijn het er zo'n 480 meer en waren het vooral mensen van 80 jaar en ouder. Naar verhouding overleden er vooral mensen in het oosten en zuiden van het land, waar de temperaturen ook het hoogst waren. Het aantal doden in de hitteweek kan nog stijgen, omdat een overlijden soms pas na een paar weken wordt geregistreerd. Het aantal mensen dat elk jaar kiest voor euthanasie is sterk gestegen. In 1999 waren het 2000 mensen, in 2024 10.000, blijkt uit onderzoek van een aantal academische ziekenhuizen in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. Volgens de onderzoekers komt dat doordat mensen ouder worden en langer leven met chronische aandoeningen. En er ligt meer nadruk op de eigen keuze. De meeste mensen die voor euthanasie kiezen hadden een lichamelijke aandoening, zoals kanker of een long- of vaatziekte. En meestal waren ze tussen de 70 en 80 jaar oud. De herstelwerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam lopen opnieuw vertraging op. Op zijn vroegst rijden er zondag pas treinen, denkt ProRail. Maandag was er brand in een kabelgoot waarbij honderden kabels beschadigd raakten. En sindsdien rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht. Het weer, het is inmiddels bijna overal droog. Op de meeste plekken breekt de zon door en is het 18 tot 22 graden. Morgen veel zon, maar ook stapelwolken en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het kabinet heeft excuses aangeboden aan afstandsmoeders en hun kinderen. De moeders werden tussen 1956 en 1984 gedwongen om hun pasgeboren baby af te staan. Vaak waren het ongetrouwde vrouwen en gebeurde het onder druk van familie en de kerk. Ook instanties speelden een rol, zoals de Raad voor de Kinderbescherming. Vorig jaar concludeerde een speciale commissie dat veel afstandsmoeders en hun kinderen levenslange schade hadden opgelopen. De excuses zijn uitgesproken door staatssecretaris Claudia van Brugge op een speciale bijeenkomst met afstandsmoeders. Steeds meer mensen kiezen voor euthanasie, melden academische ziekenhuizen. In 1999 waren het er 2000, in 2024 bijna 10.000. Volgens de ziekenhuizen komt dat door de vergrijzing en het groeiend aantal mensen met een chronische ziekte. Door de druk op de gezondheidszorg kan de vraag om euthanasie verder toenemen, zeggen de ziekenhuizen. Scholen in Oostenrijk bereiden zich voor op een verbod op hoofddoekjes. Vanaf komend schooljaar mogen meisjes onder de 14 jaar op school geen hoofddoek meer dragen. Het verbod werd goedgekeurd door de Oostenrijkse regeringspartijen met steun van de radicaal-rechtse FPÖ. Volgens die partijen is de hoofddoek een symbool van onderdrukking. De Oostenrijkse scholierenvakbond spreekt van een bizarre maatregel gericht tegen moslima's. De bond bereidt protestacties voor. 7 Nederlandse activisten die meevoeren op een hulpvloot naar Gaza doen aangifte van seksueel geweld, mishandeling, vernedering en marteling door Israëlische militairen. Israël enterde de hulpvloot in april op open zee. De Nederlandse activisten zeggen dat ze onder meer gebroken ribben hebben opgelopen en dat vrouwen gedwongen hun borsten moesten laten zien waarna ze werden gefotografeerd. Het weer, vanavond is het overwegend zonnig, vannacht helder en minima rond de 12 graden. Morgen veel zon, landinwaarts ook stapelwolken. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie. Dit is Gezellig Holland, een programma met Nederlandstalige muziek, met ruimte voor het levenslied en de smartlap. Waar ook voor nostalgie op 78 toeren en een cabaretmoment. Daarnaast is er aandacht voor de minder bekende artiest en zetten we ook een artiest eens extra in het zonnetje. Samenstelling en presentatie, Adrie Spekley.

Danny Hayden met Liefdesverdriet, uitgebracht in 2009. Heel hartelijk welkom bij Gezellig Hollands hier op Eén Vallei. Een warm welkom voor alle luisteraars uit Ede, Renswoude, Renen, Scherpenzeel, Veenendaal en Woudenberg. En natuurlijk de rest van Nederland. Wilt u reageren of verzoekjes aanvragen? Dat kan via gezellighollandsapenstaartje1vallei.nl. Uw verzoekjes en opmerkingen zijn van harte welkom. In de rubriek Draai een verzoekje van een radiocollega draaien we deze week een aanvraag van Marcel Moerman. Marcel doet techniek bij verschillende programma's zoals Appassionata en Jazz Spectrum. Daarnaast heeft hij ook het layout ontworpen en gebouwd van onze radiostudio's 1 en 2 die we sinds een paar maanden met veel plezier gebruiken. Marcel heeft gekozen voor het nummer Niemand kan blijven van Bente. Dit was een van de meest bijzondere momenten uit Beste Zangers 2025. Bente met haar indrukwekkende versie van Niemand kan blijven, oorspronkelijk van Typhoon, maar ook haar breekbare stem en gevoel krijgt het nummer een compleet nieuwe lading. Hier is het verzoeknummer van Marcel.

Mijn tijd is geleden, dus ik vrees dat ik mijn hand ga overspelen. Vergeef me.

0: Ja, dat was Hugo Beijerman met Hey, hoe gaat het met jou? Een vrolijk en meezingbare Nederlandstalige single met een lekker Frans sfeertje. En het is uitgebracht in 2026. Het nummer is geschreven door hitmaker Henny Thijssen samen met componist Gerto Heupink.
1: Nederlands nostalgie op 78 toeren.
0: Ja, een echte gouden ouwe uit de jaren 50. Jo Leemans met De Drie Klokken uit 1959. Jo Leemans, ook wel bekend als de Vlaamse Doris D., was een van de grootste stemmen van de Nederlandstalige muziek in die tijd. Het nummer is een Nederlandse bewerking van het internationale lied Les Trois Clochers, een klassieker die wereldwijd in verschillende talen werd gezongen. Een leuk detail is dat jaren later André van Duin zijn eigen draai gaf aan deze melodie met de hit Bim Bam uit 1982. Een humoristische versie, bij velen nog altijd bekend in de oren. Luister mee naar deze prachtige klassieker. Hier is Jo Leemans met De Drie Klokken.
2: Bam.

0: Dat was Joe Valley samen met Freddie Beck en met Bianca. Een prachtige samenwerking tussen twee grote namen in de Nederlandse talige en Duitsstalige schlagermuziek. Freddie brak jarenlang internationaal door met de Duitse titel, terwijl Joe Valley in Vlaanderen uitgroeide tot een vaste waarde met zijn eigen repertoire. Samen zorgen ze hier voor een echte klassieker voor de liefhebber van het levenslied.
1: En deze week zetten we de volgende artiest eens extra in het zonnetje.
0: Ja, en deze week is dat Circus Custus. Circus Custus was een Nederlands muziekduo bestaande uit Jozef Custus en Herman Herbee. Het duo kwam uit Amsterdam en was actief van 1980 tot 1996. Ze maakten vooral Nederlandstalige popmuziek met een sterk verhalend karakter en soms een maatschappelijk tintje. Daarnaast stonden ze ook bekend om hun kinderliedjes. Ze vielen voor het eerst op in 1983 met het nummer Verliefd. Hun grootste succes volgde echter in 1987 met Monica, een hit die de top 40 bereikte en nog altijd veel mensen raakt. Andere bekende nummers zijn onder andere Louise en Ik hou van alles. Hun liedjes gaan vaak over herkenbare thema's zoals relaties, jeugd, het dagelijks leven. En ook werkten ze samen met andere artiesten zoals Het Goede Doel en maakten ze muziek voor televisie. In 1992 werden ze bekroond met een Edison Award voor hun kinderrepertoire. Halverwege de jaren 90 kwam er een einde aan het duo en gingen beide mannen hun eigen weg. Maar hun muziek leeft nog altijd voort. Ik draai nu eerst Monica, hun grootste succes, en daarna volgt Verliefd uit 1983. Hier is Circus Custus.

0: Tijd voor het cabaretmoment.
1: En we gaan even iets anders doen. Een knipoog naar het levenslied. Dit is cabaretier Ryan Penday. Normaal kennen we hem van zijn stand-up comedy en theatershows. Maar hij laat ook zijn muzikale kant zien. In zijn voorstelling Vrijspraak kruipt hij in de huid van een typisch Nederlandstalige volkszanger. Compleet met over de top emoties en herkenbare clichés. En dat levert een heerlijke parodie op van het levenslied zoals we dat allemaal kennen. Dit is volkszanger Ronnie, klaar met jou van Ryan Penday.
2: Ik speel in de zomer op een camping. En ik ben vaker op een camping geweest, dat was het niet. Maar deze keer was het voor het eerst zonder Dara. En ik ben op die camping en het is gezellig. En na mij komt er een volkszanger. Volkszanger Ronnie. Ik weet niet of jullie Ronnie wel of niet kennen, maakt eigenlijk helemaal niet uit. Alle volkszangers zien er hetzelfde uit. Hetzelfde veel te grote gasten met superveel zelfvertrouwen. En ik weet niet hoe ze aan dat zelfvertrouwen komen. Het is ook een beetje jaloezie, hè, van mij. Maar als ik een buikje krijg, dan word ik onzeker. Moet ik naar de sportschool? Hij ziet er zo uit en denkt, oh, maakt niet uit, kapsalon. Hij zit lekker in zijn vel. En hij stond er ook met overtuiging. Oh, die tekst ook altijd. Ik ben zo klaar met jou. Ik ga wel naar die andere vrouw. Maar hoe komt hij aan twee vrouwen? Hoe? Ik heb één vrouw, die is klaar met mij. Hoe komt hij aan twee? Hij had ook zo'n heel groot overhemd had hij aan. Tijgerprint. Tijgerprint is zo uit de mode, dat zelfs tijgers moeten nu iets anders gaan dragen. En dat overhem was echt super groot. Dat overhem kan nooit komen van de H&M, dat kan niet. Of ja, dan is het van Hennis en Maurits en nog een paar gasten. Dat waren van. Maar hij was alsof we hem ook allemaal moesten kennen, zat hij daar. Ging gewoon vanuit. Iedereen kent Ronnie, zo zat hij daar.
3: Ja, dames en heren. Het is leuk om hier te zijn. Ik ga ervan uit dat de mensen van jullie mij wel zullen kennen. Ik heb een paar hits gehad. Mijn laatste hit heeft het goed gedaan, klaar met jou. Hebben jullie allemaal gedownload vanaf iTunes waarschijnlijk, want die heeft het echt goed gedaan. Klaar met jou, dank jullie wel. Die stond op nummer 2. Op nummer 1 stond Turkije. Nou, voor de mensen die hem kennen, zing wel lekker mee, als voor jullie hoor. Van Ronnie, voor jullie. Hoe vaak moet ik nog zeggen?

De leuke dames in het publiek natuurlijk, speciaal voor volkszanger Ronnie. De mooie mevrouw hier, hoe heet u mooie mevrouw? Ik bedoelde de mevrouw naast u. Maar dat geeft niet. Nalini, hoe heet je buurvrouw? Hoe heet je buurvrouw? Nog een keer. Carmen. Wat leuk dat je er bent. Erg gezellig, Carmen. Leuk dat je er bent. Speciaal voor Ronnie. En Carmen, waar woon je? Woon je in Rotterdam? Ja. Ze woont hier in de buurt. Oh, het is wel handig. Het is handig hoor. En wat voor werk doe je, Carmen? Je werkt met baby'tjes? Dan mag je straks

En is dat weer met je... Zo? Daar had ik niet op gereken. Nu duurt het liedje ietsje korter. Ik heb je ook niets meer te zeggen. Je hoeft me niets meer uit te leggen.

0: che so... Maar zo eindigde hij ook. Ronnie vond jullie geweldig. Jezus. Mensen die in de derde persoon over zichzelf praten. Nou, daar heeft Ryan zo'n hekel aan. Dit is verschrikkelijk.
1: Dit is Gezellig Holland.

0: Ja, dat was Corrie Konings met Er hangt iets in de lucht. Amore, een heerlijke zomerse single uit 2026, waarin de romantiek en dat typische vlinders in je buikgevoel centraal staat. Met dit nummer laat Corrie opnieuw horen waarom zij al meer dan 50 jaar tot de top van de Nederlandse levenslied behoort.
1: Nu volgt het instrumentale intermezzo bij Gezellig Hollands.
0: En dit is er nou zo eentje, een nummer dat iedereen kent, van jong tot oud. We hebben het dan over de Vogeltjesdans van de Elektronica's. Een vrolijk instrumentaal nummer dat in 1980 werd uitgebracht door dit Brabantse accordeon trio uit Sint-Willesbrod. Wat veel mensen niet weten is dat de melodie eigenlijk al veel ouder is. Die werd namelijk in 1957 gecomponeerd door de Zwitserse accordeonist Werner Thomas onder de naam Der Ententanz. Pas jaren later werd het uitgewerkt tot de versie die wij nu kennen. En uiteindelijk scoorden de Elektronica's een zeer grote hit mee in Nederland met een plek in de top 10. Ja, en toen gebeurde er iets bijzonders. Dat simpele, vrolijke deuntje kreeg een bijpassend dansje met het bekende snapelgebaar, het flapperen met je handen, met je armen en natuurlijk het meedijnen op de maat. En juist dat dansje zorgde ervoor dat het nummer wereldwijd een gigantisch succes werd. Van feesten en bruiloften tot carnaval en Oktoberfest. Overal waar gezelligheid is, hoorde je dit nummer nog steeds terug. Hier zijn de Elektronica's met de Vogeltjesdans.

0: Dat was Ellen Eefdink met De Gitaarman, een Nederlandstalige popsingel uit 2026. Ellen Eefdink is niet alleen zangeres, maar ook vocal coach en muziekdocent met jarenlange ervaring op het podium en achter de schermen, onder andere bij grote tv-producties en optredens. Met De Gitaarman brengt ze een eigentijdse track die perfect past binnen de nieuwe Nederlandstalige muziek van nu.
1: Ook onbekende artiesten krijgen de ruimte bij Gezellig Hollands.
0: Ja, en we blijven nog even in de sfeer van het Nederlandstalige levenslied. Dit zijn Patrick van Worp en Ruud Versteeg. Twee artiesten die hun krachten hebben gebundeld voor een mooi en gevoelig duet. Zonder jou.

Ja, en dat is er eentje hoor. De grote zomerhit van op dit moment. Rutger van Barneveld met Zwoele Zomernachten. En daarmee is een uurtje Gezellig Hollands alweer bijna voorbij. Opmerkingen en verzoekjes kunt u sturen via de mail. Het e-mailadres daarvoor is gezellighollands@1verlei.nl. En wilt u het programma nog een keer terugluisteren? Dat kan op donderdagmiddag om 5 uur of op zaterdagmiddag om 3 uur. En ook is de uitzending terug te horen via de website van Xon 1 Verlei. Ga daarvoor dan al even naar Radio Gemist. Volgende week dinsdag om 6 uur in de avond is er weer een nieuwe Gezellig Hollands. Samenstelling en presentatie Adrie Speckley. En deze week sluiten we af met vandaag staan we stil bij een echte legende. André Hazes zal vandaag 30 juni 75 jaar zijn geworden. Misschien wel de grootste volkszanger die Nederland ooit heeft gekend. Met zijn rauwe stem, eerlijke teksten en nummers over liefde, verdriet en het leven zelf wist hij miljoenen mensen te raken. We luisteren naar een bijzonder moment uit zijn carrière. Een live opname vanuit het Concertgebouw in Amsterdam. Een indrukwekkend concert met daarin een prachtige medley waarin meerdere van zijn bekende nummers samenkomen. Een eerbetoon aan zijn enorme repertoire. Ter herinnering aan deze icoon van het levenslied André Hazes medley live vanuit het Concertgebouw.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het kabinet komt met een verbod op het inhuren van uitzendkrachten in de vleessector. Het verbod moet over 2 jaar ingaan, bevestigen bronnen in Den Haag na een bericht van RTL Nieuws. In de vleessector zijn veel misstanden met arbeidsmigranten die als uitzendkracht werken in onder meer slachthuizen. Ze krijgen bijvoorbeeld onderbetaald, werken te lang en hebben te maken met geweld en intimidatie. Morgen neemt de ministerraad een besluit over een verbod op uitzendkrachten in de vleessector. De voedselwaakhond NVWA is binnengevallen bij een visbedrijf in IJmuiden. De eigenaar wordt ervan verdacht illegaal vis te hebben verkocht. Ook zijn woning is doorzocht. Er is voor tienduizenden euro's contant geld in beslag genomen, net als de administratie. De vishandel zou buiten de boeken om ondermaatse vis verkopen. Dat is jonge vis die kleiner is dan voorgeschreven minimumlengte en daarom niet mag worden verkocht. Dat moet de vispopulatie in stand houden en overbevissing voorkomen. Zo moeten jonge vissen in ieder geval 1 keer de kans krijgen zich voor te planten. Een dag na de dodelijke flatbrand in Antwerpen mochten bewoners even terug om spullen op te halen. Volgens Belgische media mogen ze zeker een maand niet naar huis. Andere bewoners zijn al wel weer terug. Bij de brand in Antwerpen kwamen 5 vrouwen om het leven. 16 mensen raakten gewond. De brand zou zijn ontstaan bij werkzaamheden in de hal van de flat. Justitie gaat niet uit van opzet. Vanwege de grote bosbranden in Zuid-Frankrijk zijn meerdere campings ontruimd. Volgens Franse media zijn meer dan 1000 mensen geëvacueerd. Niemand is gewond geraakt. Met onder meer blusvliegtuigen wordt geprobeerd het vuur te bestrijden. Mensen worden opgeroepen om afstand te houden en hulplijnen niet onnodig te belasten. Het weer vanavond is het overwegend zonnig. Vannacht helder en minima rond de 12 graden. Morgen veel zon, landinwaarts ook stapelwolken. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie. Kennen we ze nog? De 12-inch singles uit de jaren 70, 80 en 90, maar ook uit het heden. Het komend uur komen deze 12-inch singles langs. Besluit

0: Het overzicht van de gedraaide platen het afgelopen uur in 12 inch.
1: En deze week zijn we gestart met Tina Turner en Golden Eye, een speciale Morales Club mix. Vervolgens worden we Michael Jackson met You Can't Win. Daarna was The Bird aan Basher met Summer Breeze. En vervolgens worden we Godly and Cream met het nummer Cry. Daarna was The Bird aan Lean Technalia met Forgot About New York. En vervolgens worden we Stephanie Mills met What You're Gonna Do With My Lovin'. En we sloten deze week ook weer af met ons wekelijks vleugje trends. En deze week was dat Marco V met Simulated. Samenstelling Adrie Speckley.

0: 1 Vallei met het nieuws van 7 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het kabinet komt met een verbod op het inhuren van uitzendkrachten in de vleessector. Het verbod moet over 2 jaar ingaan, bevestigen bronnen in Den Haag na een bericht van RTL Nieuws. In de vleessector zijn veel misstanden met arbeidsmigranten die als uitzendkracht werken in onder meer slachthuizen. Ze krijgen bijvoorbeeld onderbetaald, werken te lang en hebben te maken met geweld en intimidatie. Morgen neemt de ministerraad een besluit over een verbod op uitzendkrachten in de vleessector. De voedselwaakhond NVWA is binnengevallen bij een visbedrijf in IJmuiden. De eigenaar wordt ervan verdacht illegaal vis te hebben verkocht. Ook zijn woning is doorzocht. Er is voor tienduizenden euro's contant geld in beslag genomen, net als de administratie. De vishandel zou buiten de boeken om ondermaatse vis verkopen. Dat is jonge vis die kleiner is dan voorgeschreven minimumlengte en daarom niet mag worden verkocht. Dat moet de vispopulatie in stand houden en overbevissing voorkomen. Zo moeten jonge vissen in ieder geval 1 keer de kans krijgen zich voor te planten.

0: Een hele goede avond. Je luistert naar Dance Experience op de donderdagavond. Het is 2 juli en dat kan maar één ding betekenen, Mike. En dat is dat het weer tijd is voor...
1: Dance Experience.
0: En?
1: Dat wij met z'n tweeën zijn.
0: Ja, maar gewoon hele lekkere muziek gewoon.
1: Oh, ja.
0: Ja, gewoon hele lekkere muziek. Tenminste, dat is wel wat wij in de planning hebben. Want
1: hebben
0: wij
1: dat?
0: Gaan... Ja, ik denk het wel.
1: Ja, ik weet de planning niet. Jij hebt deze voorbereid.
0: Ik weet de planning wel. En dat is dat wij in het eerste uur gewoon een beetje lekkere progressive house gaan draaien. En dan ook wel een beetje veel van het wat oudere werk. Dus denk een beetje aan je 2010-2014 periode. Maar ook gewoon wat nieuwere nummers. Zo hebben we straks ook verderop in het uur een nummer die in de afgelopen 3 weken zelfs nog volgens mij is uitgekomen. Dus die is nog lekker recent. En voor de echte kenner, die wil mij gelijk even corrigeren, want die zegt tegen me van joh, dat is heel leuk, maar hoe heet het? Het nummer wat je net draaide, dat was helemaal geen progressive house. Nee, dat klopt, dat was melodic house, maar we hadden even nog iets meer tijd nodig om nog even snel wat te kunnen eten. Dus ik dacht, we kiezen gewoon een nummer uit van lekker 8 minuten lang die de vibe een beetje checkt. En dat hebben we net gedaan met Wonderland van Lumadelic. En jij vraagt jezelf nu waarschijnlijk af welk nummer ik als volgende wil hebben.
1: Ja, want er staat niks klaar.
0: Nee, klopt. Ja, ik had ook nog niks klaar gezet inderdaad. Maar je gaat hem ook niet in deze playlist vinden. Dus je mag gewoon lekker zoeken. Het nummer ken je wel. Ik denk dat je hem ook wel leuk vindt. Ik denk dat gewoon een goede om mee te beginnen is... Apollo van Hardwell. En dan wil ik wel de original mix. Want ja, we doen alleen maar aan de original mix natuurlijk. Dat is niet de original mix. Die ga je zo ook niet vinden. Moet je echt original mix zoeken. En dan zoek je de iets met een gele afbeelding. Nou ja, dit wordt hem ook niet. Dat misschien wel. Moet je wel de goede artiest nog vinden.
1: Is het toch?
0: Ja, precies. Kost even, maar dan heb je wel wat. Dan gaan we er bij deze luisteren en dan zorg ik dat we de volgende nummers gewoon al lekker klaar hebben staan. Kortom, het eerste uur heerlijke progressive house. En zo trappen we de eerste af vanavond met deze van Hardwell samen met Emba Shepherd. Dit is Apollo.

0: heerlijk nummer vinden. Apollo van Hardwell in samenwerking met Amber Shepherd. En ja, ik vind het gewoon echt... Ik denk toch wel misschien Hardwell's beste nummer. Wat denk jij, Mike? Als je het mij zou moeten vragen, zou ik waarschijnlijk deze aanwijzen.
1: Spaceman.
0: Ja, Spaceman
1: ja,
0: toch wel?
1: Ja, denk, die komt wel echt ook even hoog, denk ik, bij mij.
0: Ja, Spaceman is natuurlijk cool, omdat dat echt het nummer was waar hij origineel mee doorbrak in... Ja, wat zal het zijn? 2012 of zo was dat, denk ik. 11 misschien zelfs. Maar ja, dit vind ik toch wel... Ja, ik denk toch gewoon net het betere nummer of zo. Maar ja, ik vind het gewoon echt heerlijk. En ja, dan heb je dus een beetje het idee van ja, wat we allemaal een beetje gaan draaien vanavond. En ik dacht, laten we gewoon een beetje aan het begin van het uur nog een beetje in die ja, wat oudere progressive house nummers zitten. Toen het genre nou ja, eigenlijk een beetje op zijn piek was. Ik zou zeggen dat dat een beetje, dus ja, rond 2012, 2015 zat. Dat op een gegeven moment echt al die grote EDM producers dit soort nummers maakten. En ja, een van de grotere namen in die tijd, dat ook van Nederlandse bodemgrond, was Afrojack. En die heeft samen met Spree Wilson een heerlijk nummer gemaakt. Dit is The Spark. A little bit of misfit banter, a little bit of JoJo dancer,

Heerlijk nummer van Afrojack, The Spark. Wordt helaas altijd een klein beetje overschaduwd door zijn andere mega-hit. En dat was 10 Feet Tall. Maar ja, ik vind dit van de twee toch eigenlijk wel het betere werk. En een van mijn favorietere nummers binnen dit genre, dat blijft deze klassieker. Die heb ik ooit een keer heel lang geleden via een of andere mix van mijn vader leren kennen. Daarna helemaal plat gedraaid. En meer dan 10 jaar later doe ik het gewoon nog steeds. Dit is een heerlijk nummer van Axwell die we onder andere ook kennen van bijvoorbeeld de Swedish House Mafia. Dit is Center of the Universe. En natuurlijk in de extended mix zoals je die van ons gewend bent.

0: Center of the Universe van Axwell. Ik denk oprecht binnen dit specifieke genre dat dit misschien mijn favoriete nummer is. All time. Ik weet niet wat het is met dit nummer, maar deze kan ik helemaal plat luisteren. En ik vind hem nog steeds leuk. Dit nummer luister ik, hij is een... wat zou het zijn? Ik zal snel spieken.
1: Ja, ik ken het in ieder geval niet. Dit is de eerste keer dat ik hem hoor.
0: Nee, jij kende hem niet. Nee. Maar oké, maar wat vind je er dan van?
1: Hij is wel lekker. Hij is wel goed van die era.
0: Ja, hij is in 2013 uitgekomen en dat klopt denk ik ook wel. Want dit nummer heb ik leren kennen door alle mixes die ik samen met mijn vader nog destijds op de camping heb gemaakt. Op een of andere manier, ja, met bepaalde nummers heb ik er altijd specifieke herinneringen aan van hoe ik die nummers heb leren kennen. En bij dit nummer, ja, heb ik gewoon echt duidelijke herinneringen dat we samen op de camping onder de luifel bij de caravan achter de DJ-tafel zaten. En daar werden van allerlei dingen geprobeerd en gemaakt en soms ook uitgezonden, soms opgenomen. En dit was zo'n nummer dat in die tijd uitkwam. En die hebben echt helemaal grijs geluisterd. Als het goed is, luistert Vaderlief ook mee op dit moment. Hij is namelijk heel druk bezig met zichzelf weer terug in Nederland krijgen. De vakantie zit er namelijk helaas voor hem
1: op. Ik dacht dat hij zei dat hij even aan zee kijkt, toch?
0: Ja, nee, maar hij is inmiddels op de terugrit naar Nederland, zeg maar.
1: Ah,
0: en dat zal waarschijnlijk wel in een paar etappes gaan. En niet met de hoogste haast, zeg maar. Maar de richting / koers staat toch echt weer terug naar huis, zeg maar. Maar hij luistert op dit moment als het goed is mee. Dus ik vraag me af of hij na het horen van dat nummer zojuist ook weer diezelfde herinneringen heeft. Van, oh ja, dat klopt inderdaad. Dat was die tijd waarin we dat nummer speelden.
1: Oh ja, die kuttijd.
0: Nou, ik denk dat dat wel meevalt hoor. Maar het is wel gek om erover na te denken dat dat wel gewoon 13 jaar geleden is. Oftewel, 13? De helft van mijn leven.
1: Ik dacht langer.
0: Ja, 2013 is 13 jaar geleden.
1: Ik dacht dat je jonger was toen je met je pa bezig was op de camping.
0: Zeker. Alleen dat heeft zich tot aan ongeveer mijn 13e, 14e heeft dat zich volgehouden.
1: Nou, iedereen weet ook gelijk hoe oud je bent.
0: Nu ben ik dus nog 25, maar ik word dit jaar nog 26.
1: Valt waarschijnlijk
0: steeds dichter bij de 30.
1: Ja, volgens mij gaat het dan naar achteren.
0: Dat ging bij mij vanaf de geboorte al hoor, dus geen zorgen. Maar ik zit nog niet op het punt dat ik hard moet slikken voor de 30. Maar dan soms denk ik wel, 26 jaar. Ik had dus laatst die realisatie, want ik ben nu dus 25, weet je wel. Ja. Stel ik zou, het is onwaarschijnlijk dat ik 100 word. Misschien met de zorgtechnologie tegen die tijd dat het allemaal zou kunnen. Maar zoals het er nu naar uitziet, is de kans niet per se heel groot dat ik 100 word. Betekent dus dat ik gewoon al voorbij de kwart van mijn leven ben. Dat is best wel intens eigenlijk, als je erover nadenkt. Niet dat ik nu echt denk van, ik moet dan echt nu nog allemaal dingen gaan doen, want ik loop achter op het plan. Nee, op zich dat niet.
1: Ja, maar jij zegt het nu, maar waarschijnlijk hebben we een luisteraar die nu denkt van, ik zit al bij de 50.
0: Maar ja, wat moet die wel niet denken inderdaad? Mocht jij nou inderdaad dubbel mijn leeftijd of meer hebben, dan denk je nu waarschijnlijk, kerel, je hebt geen idee waar je het over hebt, het wordt alleen maar erger. Nee, dat zal vast wel meevallen. Ik hoop nog een lange tijd mee te mogen gaan. En misschien ook nog wel heel veel jaren daarvan gewoon op deze manier gezellig radio mogen maken. Dus genoeg om te doen in ieder geval. Ik heb inmiddels volgens mij ook wat appjes binnengekregen. Oh, maar niet van de persoon van wie ik dacht, dus ik heb niks gezegd. Nou, dan gaan we gewoon lekker door naar het volgende nummer. Die is van Don Diablo, als het goed is, van Nederlandse grond, dacht ik.
1: Ja, nee, ik weet het zelf niet.
0: Ah, ik dacht dat Don Diablo ook Nederlands was. Ik zal het even opzoeken terwijl het nummer speelt. Samen met Matt Nash, dit is Starlight, maar dan in de Otto Knows remix. Ja, als je aan Otto Knows denkt, dan denk je waarschijnlijk, Thousand Voices. Maar ja, die is al zo vaak gedraaid. Ik kies gewoon een nummer die veel minder bekend is, maar die ik eigenlijk veel leuker vind. Dus we gaan het gewoon lekker doen. Nogmaals, dit is Don Diablo samen met Matt Nash, Starlight in de Otto Knows remix.

0: heerlijk nummer. Starlight van Don Diablo samen met Matt Nash in de Otto Knows remix. Ja, ik vind dit dus ook echt weer zo'n staple song van ja, wat het progressive house genre nou eigenlijk allemaal is. En ja, wat vind jij hiervan? Want wederom zei jij, ik ken hem niet.
1: Ik vind hem wel lekker. Ik vind het sowieso deze genre, vind ik altijd wel... In ieder geval, ik vind het een heel leuk genre, maar ik ken niet heel veel nummers.
0: Nee?
1: Nee.
0: Oh, nou, toevallig had ik dus een suggestietje voor jou. Want ja, jij zei van, ja, ik ken al die nummers niet en ik weet het niet. En toen zei ik van, nou, ik denk dat ik wel een nummer heb die wat commerciëler is. Die technisch gezien op zich ook wel in dit genre valt. En toen ik het je vroeg, toen zei je, ja, die ken ik wel.
1: Ja, natuurlijk, maar iedereen kent die wel.
0: Want welk nummer is het dan?
1: Ja, Firestone.
0: Van?
1: Kygo.
0: Samen met?
1: Ja, het is een duo, hè? Dus dan mag jij de andere naam.
0: Conrad Sewell.

0: Firestone van Kygo samen met Conrad Sewell. Moet ik het wel goed zeggen? Sewell. Ik wilde Newell zeggen, maar dat klopt niet.
1: Dit keer ben jij een beetje onzeker over het uitspreken.
0: Dat klopt inderdaad.
1: Maar... Dit is een klassieker.
0: Dit is een klassieker. Die kent iedereen eigenlijk wel. En ik moet wel zeggen, mits ik hem eenmaal speelde, dacht ik van... is dit progressive house? Je zou het misschien eerder onder tropical house kunnen stoppen. Maar mensen die een klein beetje bekend met EDM zijn, weten dat... inmiddels heb je volgens mij meer subgenres dan dat er kleuren op het spectrum zijn, zeg maar. Dat zijn er ook iets van, 16 miljoen of zo, weet ik veel wat. Dus dat klopt volgens mij ook helemaal niks van. Dus veel te veel subgenres in ieder geval. Maar ik vond het er genoeg bij passen. En ik dacht, dan kiezen we ook eens een keer een nummer uit die Mai kent. Iets commerciëler. En we hadden toevallig deze avond al een... Een paar Nederlandse artiesten in de line-up staan. Zo hadden we Afrojack en Hardwell. Mike, wat was nou die artiest waarvan ik net zei dat ik het ging opzoeken? Want dat heb ik dus helemaal niet gedaan.
1: Dat was degene hiervoor, toch? Dat was...
0: Welke artiest?
1: Voor Firestone hadden we een nummer.
0: Nee, dat was Starlight, maar dat was hem niet. Don Diablo, tuurlijk. Ja. Wacht.
1: Heb je hem niet opgezocht?
0: Nee, slecht hè. Ik ga het nu opzoeken. Hij is gewoon hartstikke Nederlands, joh, Don Diablo. Hij heet Pepijn Schipper, komt uit Coevorden blijkbaar. Dus the more you know. Nou. En stom toevallig, mits ik al bedacht had dat dit het volgende nummer ging zijn, dacht ik, maar wacht eens even, volgens mij is dat ook een Nederlander. Het volgende nummer is namelijk Earth Meets Water van Dash Berlin samen met Rigby. En Dash Berlin, die zal denk ik wel uit Berlijn komen of zo. Maar Rigby, die is gewoon hartstikke Nederlands, komt uit Utrecht. Dus telt, vind ik. We gaan hem gewoon lekker luisteren. En ik heb straks nogal wat leuks over dit nummer te vertellen. Alleen jij had hem al ingestart, dus ik denk dat ik er geen tijd voor heb.
1: Nee, jawel, ga je gang. Je hebt nog een loopje.
0: Oh, je hebt nog een loopje, joh.
1: Ja, je hebt nog gelijk. Wat is het? 16 beats nu misschien?
0: Dat is helemaal geen loop.
1: Ja, jij begon met...
0: Ja, weet je, prima.
1: Komt zo.
0: Het komt zo wel na dit nummer.

heerlijk nummer van Dash Berlin samen met Rigby, Earth Meets Water. En ja, wat ik net nog grappig vond om te zeggen is, ja, dit nummer is echt wel heel oud. Alleen, ik ken hem pas zo'n beetje 2 jaar. Wat ik echter al veel langer ken, oftewel sinds dat hij uitkwam, is de Wild Styles remix. Want er is een Wild Styles remix hiervan die ik echt sinds release dag ken en echt heel goed vind. En ongeveer 2 jaar geleden dacht ik een keer bij mezelf, hoe zou het origineel eigenlijk gaan? En toen zocht ik gewoon een keer op. Toen dacht ik, oh, maar het origineel is eigenlijk ook gewoon hartstikke goed. Dus toen ben ik gewoon lekker het origineel gaan luisteren. Maar wij gaan gewoon verder naar het volgende nummer. Want de tijd die zit er alweer bijna op voor dit uur. Het vliegt voorbij met deze lekkere muziek. En dat is deze heerlijke classic van Sander van Doorn, Martin Garrix, Dubs en gezongen door Alicia. Dit is Gold Skies. Op verzoek van Mike, want deze kent hij ook. We gaan hem lekker draaien.

0: Dat was niet de bedoeling. Oké, dat is
1: een first. Ik heb die tafel niet eens aangeraakt. Hij ging gewoon...
0: Nee, is die uit of wat?
1: Nee, hij staat gewoon nog aan. Hij heeft gewoon zichzelf gestopt met spelen en is in player mode gewoon heel langzaam gaan versnellen. Gaat verslangzamen.
0: Ja, nou oké, dat, ja, dat is dat... het nadeel van live radio. Dit soort dingen die gebeuren soms. En ja, dan moet je het er mee doen.
1: Ik ben nog steeds heel benieuwd hoe dit heeft plaats kunnen vinden.
0: Nou, geen idee, maar nou, dan praat ik wel de tijd vol tussen hoe lang het laatste nummer duurt en wanneer wij naar het nieuws van 8 uur gaan. Dan doe ik dat wel gewoon. En prima. Ja, ik lul die tijd wel vol.
1: Ik kan je ondertussen wel een beetje helpen.
0: Jij geeft me een achtergrondbeat, helemaal goed. Nou, dan ga ik nu wat vertellen over het laatste nummer dat wij vanavond, dat wij dit uur gaan draaien. Want ik zei al aan het begin van, we gaan een beetje eerst die wat oudere nummers in. Maar ik heb wat verderop in het uur nog een vrij recent nummer in de laatste 3 weken uitgekomen. En dat is de nieuwste van Martin Garrix samen met, en die zie je misschien niet aankomen, Ed Sheeran.
1: Ja, het blijkt dus dat die twee echt goede vrienden zijn.
0: Ja, klopt. Martin Garrix en Ed Sheeran, dat zijn echt goede vrienden. Gewoon zowel als collega's als privé daarbuiten ook. En er zit een beetje een verhaal achter die twee. Want er is een nummer dat ooit een keer in 2014 geproduced is door Martin Garrix. En dat nummer heette toen nog Rewind Repeated. In 2014 opgenomen op maart 2015 op Ultra Miami Festival gepremieerd. En daarna nooit uitgekomen. En dat heeft mensen, dus inmiddels 11 jaar lang heel erg verward. En daar zijn inmiddels heel veel dingen over bekendgemaakt met lawsuits en allemaal gecompliceerde dingen. En Ed Sheeran's label deed moeilijk. En er waren 1001 redenen waarom dat nummer maar niet uitkwam. Maar ja, fans die wilden niks lievers dan dat nummer toch ooit nog het daglicht zou zien. En in één keer, een paar maanden geleden, begonnen ze teasers te droppen van joh, wat nou als we het gewoon gaan doen? En in één keer was het er. En toen hebben ze het gewoon gedaan. Dus ik ga niet meer te veel zeggen, want het is bijna tijd voor het nieuws van 8 uur. We gaan hem gewoon lekker luisteren. Dan kunnen we er straks in de 2 uur verder over praten. Dit is het nieuwe samenwerkingsverband van Martin Garrix samen met Ed Sheeran. Dit is Repeated.

0: De nieuwe van Martin Garrix samen met Ed Sheeran, Repeat It. En tot straks na het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Eén Vallei met het nieuws van 8 uur.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het dodental van de Russische aanval vannacht op Kiev is gestegen tot zeker 21, zeggen Oekraïnse autoriteiten. Ze melden ook 80 gewonden. Rusland zegt alleen militaire doelen onder de vuur te hebben genomen. President Zelensky heeft de Amerikanen om toestemming gevraagd om zelf Patriot luchtafweerraketten te mogen bouwen. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar één doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende. Daar is veel kritiek op, omdat het leidt tot verschillen tussen kinderen. En dat moet veranderen, zegt staatssecretaris Thiele.
3: Ik vind het echt best wel erg dat nog steeds duizenden leerlingen ondergeadviseerd worden. En ik vind het heel belangrijk dat die doorstroomtoets helpt om het best passende vervolg op het schooladvies te krijgen. Zodat kinderen ook gewoon hun talenten ten volle kunnen ontdekken en ontwikkelen.
2: De komende jaren wordt beslist welke toets de leerlingen gaan krijgen. Google moet definitief een Europese boete betalen van 4,1 miljard euro. Het hoge beroep heeft Google verloren. Volgens het Europese Hof van Justitie maakt Google misbruik van de machtspositie van zijn besturingssysteem Android. Het was niet de eerste Europese boete. Google moest ook al bijna 2,5 miljard euro betalen voor machtsmisbruik via zijn zoekmachine. Vleesbedrijven zoals slachterijen mogen straks geen uitzendkrachten meer inhuren. Er moet zo een einde komen aan de misstanden in de vleessector. Het kabinet heeft al heel veel vaker met deze maatregel gedreigd, zegt politiek verslaggever Jorn Jonker.
4: Heeft ook al meerdere gesprekken met de vleessector gehad, waarin ze zeiden, in juni van dit jaar moeten jullie genoeg verbetering laten zien. Anders komen we met zo'n uitzendverbod. En dat uitzendverbod was ook al in voorbereiding. En het kabinet denkt, we kunnen niet zo vaak dreigen en het dan niet doen.
2: Dus morgen na de ministerraad willen ze deze maatregel echt gaan aankondigen. Het weer vanavond en vannacht droog, opklaringen en van 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Save the World, Swedish House Mafia. Een van mijn controversiëlere music opinions is dat dit echt veruit mijn favoriete Swedish House Mafia nummer is. En dus zeker niet Don't You Worry Child.

0: Ik bedoel je, Joshua die alle nummers voorkomt, toch?
1: Of, ik heb deze voorgesteld, dus...
0: Nee, oké, okay, dat is zeker waar.
1: Hey, Golden Skies.
0: Nee, oké, okay, fair
1: En ik kwam al met andere nummers en dan was zo van... Ja, dat vind ik echt een rot nummer.
0: Dat is niet wat ik zei. Ik zei dat is een ander genre.
1: Nee, piano. Piano.
0: Oké, okay, nee, dit, ja, oké, okay, dat vind ik niet per se een heel leuk nummer. Maar oké, okay, vooruit. Ik denk... Ja, ik weet niet zo goed of dat überhaupt... Ja, ik weet niet. Ik zou niet zo goed weten onder welk label ik dat nummer zou moeten plakken. Maar ja, over het woord label gesproken. Ik zei het net dus al een beetje. We gingen nog wat meer praten over het nummer waar we het vorige uur mee afsloten. En dat was Repeated. Over Repeated gesproken. Heb jij een loopje aanstaan of zo? ik had al zo'n gevoel, ja.
1: Nee, maar... dat scheelt mij weer gewoon zo'n filler aanzetten. Ik kan gewoon één flow die doorgaat.
0: Maar ik heb het nu eigenlijk wel gehoord. Ik ga heel eerlijk zijn.
1: Oké. Okay.
0: Veet hem maar uit. Oh, zelfs nog met een...
1: Ik kan fancy zijn.
0: Nee, vooruit. Maar ja, over het nummer gesproken waar we dus het uur mee afsloten. Dat was Repeated, het nieuwste nummer van Martin Garrix samen met Ed Sheeran. En ja, voor de luisteraars hier, die weten dat ik groot Ed Sheeran fan ben. En ik ben ooit ook wel op zich Martin Garrix fan geweest, maar dat stopte op een gegeven moment wel weer, denk ik. Maar Ed Sheeran fan al heel lang zeker geweest en nog altijd gebleven. En ja, dit nummer die is dus ooit een keer in 2014 opgenomen. Ik heb even een beetje de tijdlijn erbij gepakt. Toen is hij op maart 2015, dus op Ultra Miami Festival, als première aan de wereld tentoongesteld. Maar nog zonder official release. Dus op een gegeven moment mensen hadden dat nummer gehoord. En ja, mensen maken natuurlijk films met hun telefoon en uploaden dat op YouTube. En er zijn dus best wel wat filmpjes op YouTube van mensen die dat op hun telefoon op dat festival toen hebben opgenomen. Maar er is nooit een official release gekomen. Dus eigenlijk meer dan die paar slechte, ja, oude 2015 YouTube filmpjes, die waren er niet. Dus iedereen kende het nummer, maar ja, de mooie versie die was hier niet. Nou, toen op een gegeven moment een beetje eind 2015, toen ze het nummer wilden releasen, toen kwam, ik weet daar de details niet van, maar blijkbaar Martin Garrix in een hele grote rechtszaak terecht met zijn toen nog voormalig recordlabel Spinning Records. En ik heb geen idee waarom of wat daar de conclusie...
1: Hij is uiteindelijk zijn eigen begonnen. Toch?
0: Ja, hij is uiteindelijk inderdaad...
1: Is het ook echt vanuit die Kessa gekomen?
0: Ja, volgens mij wel. Hij is toen uiteindelijk op zichzelf begonnen met Stampede Records. Doet hij nog steeds. Schijnt best wel goed te lopen.
1: Is toch voor de wat minder bekende, de starting artiesten?
0: Ja, weet ik niet. Oh. Ik ben echt niet per se heel bekend met zijn werk, hoor. Maar in ieder geval, hij heeft toen blijkbaar echt een grote rechtszaak tegen Spinning Records gehad. En allemaal dingen gebeurd. Maar een van de dingen die dus in die rechtszaak voorbij kwamen, ja, waren de rechten van dit nummer. Nou, ik denk dat hij die dus wel uiteindelijk gewonnen heeft. Want ja, het nummer is alsnog uitgekomen. Onder ook Stampede Records trouwens. Dus hij heeft uiteindelijk dus 11 jaar later het nummer onder zijn eigen label mogen uitbrengen. Dat is op zich wel leuk. Nou, toen eenmaal de hele Spinning Records drama voorbij was, toen begon het volgende drama. En dat was dat Ed Sheeran's label het in één keer niet meer wilde. Die vonden dat hij wel betere dingen te doen had. Het was natuurlijk een beetje rond de tijd dat hij echt, echt begon door te breken. Want je had natuurlijk, ja, zijn eerste... echt grote doorbraakhit. Oh, dan moet ik heel even spelen. Dit is echt slecht, maar ik kan in één keer niet... Oh, tuurlijk wel. Zijn eerste echte grote doorbrei... Wow, oké. Okay,
1: doorbreien?
0: Oké, dat gaan we even opnieuw proberen. Zijn eerste echte grote doorbreekhit, dat was The A-Team in 2011. Nou, 2014 had hij dus natuurlijk al wel wat momentum opgebouwd, maar het was een beetje rondom 2017, een beetje rond die tijd, rondom dat nummers als Thinking Out Loud uitkwamen, dat hij echt de kaskrakers begon te draaien. Ja, toen dacht zijn label van, ja, sorry, maar...
1: Zou ik een example geven van The A-Team?
0: Je hebt natuurlijk daar je... Ja, nee, dat is een hele andere A-team, maar zeker ook de A-team.
1: Ik dacht, ik doe even een grapje tussendoor, maar...
0: Moet gewoon kunnen, toch?
1: Nou ja, we maken het lekker af in deze.
0: We maken hem inderdaad gewoon lekker af met deze. Nou, toen op een gegeven moment was zijn label helemaal aan het zeiken en toen dat een keer stopte, toen waren ze volgens mij allebei aan iets anders toe. Maar Mike, die zei het al, die twee zijn echt hele goede vrienden en die hebben dus gewoon altijd wel in die periode contact gehad en wel eens een grapje gemaakt van, misschien moeten we het doen, maar er kwam er nooit wat van. En het was dus een beetje begin dit jaar dat Martin Garrix zijn oude laptop erbij pakte. Dus niet eens zijn huidige apparaat, maar dat hij echt zijn oude laptop erbij pakte. Omdat hij nog wat clean-ups aan het doen was en wat oude bestandjes bij elkaar aan het zoeken. En in één keer zag hij het nummer weer staan en hij dacht, ja, maar ik moet hier gewoon iets mee. Dus dan heeft hij die laptop gepakt, al die files overgeïmporteerd.

0: Ja, is dat zo?
1: Ja, wat betekent als het laatste half uur ingaat voor het tweede uur?
0: Nee, ik dacht iets anders dan het standaard, zeg maar.
1: Oh, nee. Ik dacht, ik announce dat we zo...
0: Ja, nee, klopt. Ja, nee, we gaan straks inderdaad de mixes aankondigen van deze aankomende 3 uur na de uitzending. Ja. Dat gaan we
1: en
0: zeker
1: dan,
0: doen.
1: Na die laatste half uur is het weer voor de lange tijd dat wij niet meer met z'n tweeën zijn.
0: Ja, nee, dat klopt. Ik zei het net al, Vaderlief die is op dit moment een soort van al onderweg terug naar huis. Zit nog een beetje op de boot, dus nog niet helemaal aan het rijden.
1: Nou, ik wilde zeggen, nou die blunder gaat hij wel even goed het gaspedaal intikken.
0: Ja, ik denk, het liefst is hij nog hier voor 9 uur, zodat hij zelf kan ingrijpen. Nee, maar hij is dus weer onderweg naar huis. Wat dus betekent dat hij de volgende week gewoon gezellig weer bij is. Dus dit driewekelijkse avontuur van Mike en ik, die een beetje de hele rotzooi...
1: Ik moet zeggen, de afgelopen... Het waren best wel prima shows, hoor.
0: Ja, zeker. Ik denk dat we het op zich wel prima gedaan hebben. Mocht jij nou thuis zoiets hebben van... Nou, daar ben ik het eigenlijk helemaal niet mee eens. Ik zou zeggen, laat het vooral horen.
1: En je kan nog...
0: Idealiter is je feedback constructief. Maar als dat niet lukt, ook goed, weet je.
1: Tomaten zijn welkom.
0: Ja, daarom joh. Moet gewoon kunnen, toch?
1: Maar als je denkt van... Ja, dit waren 3 scheidshows. Terug kan je nog 7 andere terugluisteren.
0: Ja, zeker. Dus inderdaad, mocht je dit helemaal niks vinden, dan kan je gewoon lekker terugluisteren naar de uitzendingen dat hij er wel bij was. Dus,
1: Maar ik denk dat het tijd wordt voor ons om onze bekken dicht te houden en het volgende nummer aan te zetten.
0: Helemaal goed.
1: Ik weet niet of ik het zo mooi heb genoemd.
0: Mooi weet ik het niet, maar wel duidelijk.
1: Kijk, daarom. En ik zou zeggen, aan jou de eer, want jij hebt dit nummer maar uitgekozen.
0: Welk nummer? Welk nummer heb ik ook weer? Oh, tuurlijk, ja. Nee, dat...
1: Het gaat niet... We hadden 2 goede shows dat deze
0: ja,
1: is.
0: Ja, het zakt weer helemaal in elkaar. Nee, ik weet welk nummer je bedoelt. Die is namelijk van One Republic, samen met Alesso. Dit is If I Lose Myself.

0: Ja, ja. De A-Team jingle is weer terug.
1: Dat kan maar één ding betekenen, Joshua.
0: Ja, dat klopt. En dat is dat het tijd is voor...
1: De mixes.
0: Ja, ja. Dus ik ga ze gewoon aankondigen. Ik vind eigenlijk dat ik nog even moet wachten tot die komt.
1: Sneller praten.
0: Ja, ik weet nu het... Ja, daar is die. Oké, we gaan het doen. De mixes van week 27, oftewel waar we nu in zitten. Wij gaan namelijk na het nieuws van 9 uur gewoon nog lekker 3 uur door tot de klok van 12 uur met 3 heerlijke uurmixes. Dus ik ga je vertellen welke het zijn. Wij beginnen van 9 tot 10 met een heerlijke mix van onze buurman achter het gele hekje. Oftewel John Vergeer, oftewel DJ Amok. Daarna van 10 tot 11 gaan we met een heerlijke mix van Bonjour Nudescu verder. En we sluiten het alweer af van 11 tot 12 met een heerlijke mix van Valdo Campos. Kortom, we beginnen met John Vergeer, gaan over naar Bonjour Nudescu en we sluiten de avond af met Valdo Campos. Dus dat belooft weer een heerlijke avond vol met lekkere mixes te worden. Zeker iets om voor te blijven luisteren na het nieuws van 9 uur.
1: Ik heb niet echt opgelet. Heb je het weekend ook gedaan?
0: Het weekend is dus misschien ook wel netjes om te doen. De jingle loopt toch nog. In het weekend zijn we weer terug te luisteren op de zaterdag met als eerste het programma in de herhaling van 9 tot 11. En daarna van 11 tot 2 uur s'nachts de mixes. Dus dat betekent dat we om 11 uur beginnen met John Vergeer, daarna Bonjour Nudescu en we sluiten af met Valdo Campos. Nou, dat vond ik best netjes getimed, toch?
1: Ik vind het helemaal goed, daarom.
0: Nou, we hadden net al een heerlijk nummer van Revealed Records en ik was er eigenlijk nog niet klaar mee. Ik dacht, als we toch al bezig zijn, gaan we het gewoon lekker verder pakken. Dit is Rising Sun van Menzi samen met Chris Jones. En ik denk dat dit zeker ook heel erg hoog in mijn lijstje staat van Progressive House nummers. Niet zo hoog als Center of the Universe, maar misschien wel bijna een close second. We gaan het zien. We gaan hem luisteren. Tot straks.

Heerlijk nummer, Mancy samen met Chris Jones, Rising Sun. En misschien wel leuk, Chris Jones, dat is een naam die we van wat andere nummers kennen. Zoals bijvoorbeeld ook met Hardwell, Young Again. Ook met Armin van Buuren, Going Wrong. En zo dacht ik dat je ook nog... moet ik heel even spieken... Oh nee, dat is Chris James. Nee, ik dacht nog aan een ander nummer, maar dat is Chris James. Dat is dus weer wat anders dan Chris Jones. Maar ja, Chris Jones die heeft wel meerdere bekendere nummers binnen het EDM-genre gemaakt. En ja, over bekend binnen het EDM-genre gesproken, ja, dan is er misschien wel één naam die bijna koppen boven de rest uitsteekt. En dat is de beste man van onze eigen bodemgrond in Nederland, Armin van Buuren. En ja, ik was net aan het kijken in mijn oude playlist van vroeger die ik ook nog heb. En in één keer zag ik een nummer staan en ik dacht, oh joh, ik ben dat nummer helemaal vergeten. Maar hij is best wel lekker en hij past gewoon in het genre dat we draaien. Dus we gaan het gewoon doen. Dit is Armin van Buuren samen met Cindy Alma. Dit is Beautiful Life.

0: heerlijk nummer. Armin van Buuren. Samen met, ik moet het even spieken, want hij is inmiddels mijn beeldscherm uit verdwenen. Cindy Elma, Beautiful Life. En ik zou zeggen, beautiful song. Ik vind hem lekker.
1: En dat is een mooie aankoping naar de volgende nummer, want die vind ik echt...
0: Ja, ik zei tegen je, Mike, zullen we die doen? En ik had het nog niet uitgesproken en je was al akkoord volgens mij.
1: Ja, het is... Ja, ik kan er nog niet bij opdenken.
0: Het scheelt een beetje, als ik ongeveer weet welke nummers jij leuk vindt, dan kan ik daar een beetje op inspelen. Ik zou zeggen, ik ga jou straks het woord geven. Maar eerst, wat vond je dan van dit nummer?
1: Ik vond het een heerlijk nummertje.
0: Ja, toch? Ja.
1: Ik denk dat ik jouw oude playlist erbij moet gaan pakken. En,
0: hij is helemaal niet zo bekend, dit nummer, voor Armin van Buuren standaarden tenminste. Ik moet zeggen dat dit nummer echt compleet uit mijn radar verdwenen was. Want dit is mijn oude Spotify playlist en daar kijk ik eigenlijk bijna nooit meer in. Het is meer een soort van tijdcapsule die ik af en toe grappig vind om nog een keer te openen. Maar ja, vanavond met al dit soort nummers dacht ik van, nou, dan gaan we hem gewoon een keer openen, kijken wat er ook weer allemaal in staat. En ik zag hem staan en dacht van, hey, ik ken dat hele nummer niet. En mits ik hem hoorde, dacht ik, oh ja, dat nummer. En ja, gaan we hem gewoon draaien. Leuk hoe dat soms kan gaan. Ik heb dit nummer misschien wel meer dan 10 jaar gewoon niet meer gehoord. Dus zo kan iets van je radar verdwijnen en er ook zo weer opkomen. Ik denk een nummer dat echter nooit echt meer helemaal van de radio is verdwenen, is degene die jij graag wilde.
1: Ja,
0: horen.
1: En ik zit te denken, deze heeft gewoon geen introductie nodig, denk ik. Ik denk dat de eerste deel al genoeg zegt over het nummer.
0: Ja, ik weet niet hoe snel ze... Want ik weet dat de titel van het nummer wel heel duidelijk veel herhaald wordt in de lyrics, maar ik weet niet hoe snel dat begint. Weet je wat, als jij denkt dat het nummer gelijk voor zichzelf spreekt, dan zou ik zeggen, laten we erachter komen.
1: Ja, en anders kunnen we altijd nog afkondigen. Dus ik zou zeggen, laat ik hem starten.
0: Goed idee.
1: En gewoon niks zeggen, want dat heeft gewoon geen introductie nodig.
0: We gaan het zien.

0: En sprak het nummer voor zichzelf?
1: Ja, ik denk het wel, maar voor de mensen die het niet weten, dit was Runaway met You and I van... Ik wilde iets zeggen. Runaway van You and I, maar dat...
0: Oké, begin even opnieuw, man.
1: Oké.
0: Lock in.
1: Dit was Runaway, You and I van Galantis.
0: Kijk, zo doen we dat. Nou, spreekt wel voor zichzelf, toch? Ze zeggen ook de hele tijd, You and I. Nou, dan weet je het op
1: Ik vind het een heel leuk nummer.
0: Ja, het is, ik vind het het beste Galantis nummer. Volgens mij was het ook wel echt hun eerste hit ook, toch? Of was dit niet hun eerste
1: hit? Dat dacht ik wel.
0: Want ik weet wel dat ergens na dit nummer er echt nog heel veel meer radiohits volgden. Maar dit was volgens mij wel de eerste waarmee ze doorbraken.
1: Ja, dat denk
0: Dacht ik
1: wel.
0: Ja. Volgens mij nog steeds ook wel een van hun meer bekendere nummers.
1: Sowieso.
0: Denk het wel. Ja, als ik dat zo zie dan...
1: No Money is denk ik ook wel een...
0: Ja, klopt wel.
1: Nou, dit is echt zo'n typisch nummer die je gewoon als je in een club staat en... als je dat opkomt dan en je hebt een beetje wat op, dan kan je heerlijk mee zingen en dansen.
0: Dus, zeker.
1: Maar jij hebt het volgende nummer uitgekozen.
0: Ja, zeker. En wat wij in dit programma nog wel eens proberen te doen, is lokaal talent in de studio krijgen. En nou gaat dat met dit lokale talent denk ik niet lukken, want die is inmiddels best wel talentvol en ook niet zo heel lokaal meer. Maar de beste mevrouw Aylar, en ik ga niet eens een poging doen om haar achternaam uit te spreken. De voornaam is toch genoeg, want dat is ook de artiestennaam. Die heeft ooit in 2012 meegedaan aan het derde seizoen van The Voice of Holland. Maar wat is nou het leuke aan Aylar? Dat zij oorspronkelijk uit Veenendaal komt. En sterker nog, zelfs op dezelfde middelbare school heeft gezeten als waar ik ook op heb gezeten. Namelijk het CLV Veenendaal in Veenendaal. En Aylar die is helaas toen niet verder gekomen dan de halve finale. Maar ik denk dat haar carrière uiteindelijk veel groter is geworden dan alle andere artiesten. En dus ook degene die toen wel gewonnen heeft. Grappig hoe dat soms werkt. En Aylar die heeft lang geleden een keer een nummer gemaakt met Peter Lutz. Niet een heel bekende producer, is Belgisch. Ik ben altijd wel fan van hem geweest. En hij heeft op een gegeven moment een heerlijk progressive house nummer met Aylar gemaakt. En dat is Turn Up The Love. We gaan hem luisteren.
1: Ja, en ik heb denk ik een fout gemaakt. Want jij communiceerde van misschien toch de radio-ad. Maar ik wist niet of je deze de radio-ad wilde.
0: Nee, deze is gewoon lekker extended. Ik had het over als tijd tekort komen aan het eind van het uur.
1: Ja, dat laatste nummer gaat hem ook niet eens worden.
0: Nee, zou het niet?
1: Nee, want die andere duurt 6 minuten 17. En je hebt dan anderhalf minuut voor de laatste. Dus of we doen bijna een radio-edit, of we moeten deze doen.
0: Nou, weet je, dan gaan we gewoon nog anderhalve minuut vol praten. Dat lukt wel, toch? En dan sluit het gewoon lekker af met dit nummer.
1: Oké, dat vind ik ook best. Dus ga je gang, praatmaker. Ik weet niet...
0: Dan ga ik nog wat vertellen over Turn Up The Love. Het is uitgekomen in 2013. Wat dus betekent dat het al een jaar nadat Aylar op de radar kwam is uitgebracht. Dus dat is toen best wel snel gegaan. Ja, waar kennen we Aylar nog meer van? Die heeft natuurlijk een gigantische hit gemaakt samen met Purple Disco Machine en... Om een van de reden kan ik die nu niet vinden. Heel fijn hoe dat werkt. Dat is volgens mij Beat of Your Heart, dacht ik. Nee. Nou, zeg nee, maar dit is... wacht even hoor. Purple Disco Machine. Zul je zien dat ik het in één keer niet kan vinden. Ongelooflijk. Oh, nee, dat is niet Aylar. Nee, dat is weer een andere artiest. Ik zit veel te veel plekken. Aylar heeft wel een andere bekende hit gemaakt. En daarom was ik net al een beetje verward. En dat is... Aylar, het nummer heet ook gewoon zo, met Fred Again. Zo heeft ze ook andere grote nummers gedaan, zoals This Is Real, Say It With Your Eyes, Daddy's Girl. Maar ja, mijn favoriete nummer van Aylar is dus wel verre uit Turn Up The Love samen met Peter Lutz. En als ik zo naar de tijd spreek, dan lijkt het erop dat ik de tijd goed heb volgepraat. Nou, dan gaan we het gewoon doen. Dit is Aylar samen met Peter Lutz, Turn Up The Love. Dankjewel voor het luisteren naar dit heerlijke twee uurtjes aan Progressive House bij Dance Experience. Volgende week zijn we... Ga je trouwens die muziek nog starten?
1: Ja, ik wacht tot je klaar bent.
0: Oké, er zit toch een intro overheen. Maar volgende week zijn we weer terug met mijn pa erbij. Gewoon terug naar het oude format. Dus minder Mike en Joshua en meer microfoonfoutjes. flauw.
1: Ja, kom je af volgende week staan dan?
0: Ja, misschien. We kijken wel hoe het loopt.
1: Nou, in ieder geval, tot volgende week.
0: Bedankt voor het luisteren.
1: En tot volgende week.
0: 100%.

was toch niet helemaal gek geworden. Ik had het even snel opgezocht, maar Ilar heeft inderdaad een hit gemaakt met Purple Disco Machine. En dat is Dopamine, zeker een radiohit geweest. Waarschijnlijk ken je het nummer wel. Ik zou zeggen, dankjewel voor het luisteren. Tot volgende week met weer een heerlijke uitzending van Dance Experience.

0: met het nieuws van 9 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar één doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende, zoals route 8 en de CITO-toets. Maar daar is veel kritiek op, omdat de ene volgens onderwijsdeskundigen makkelijker is dan de andere. Er is een akkoord om de Duitse economie uit het slop te trekken. De coalitie van bondskanselier Merz heeft na topoverleg een 34-puntenplan gepresenteerd. Het gaat om belastinghervormingen tot het versoepelen van arbeidsrecht, zegt correspondent Charlotte Waiers.
2: Kort gezegd bijvoorbeeld is het belangrijk dat de midden- en lage inkomens gaan merken dat ze er iets op vooruit gaan, vooral gezinnen, doordat ze wat belastingverlichting krijgen. En dat wordt betaald door de topinkomens iets meer te belasten. Ander belangrijk punt is hervorming op de arbeidsmarkt. Bedrijven die krijgen meer vrijheid en werknemers moeten wat vrijheid inleveren.
1: Zo mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. En ook wordt het voor werknemers in Duitsland moeilijker om zich ziek te melden. Het dodental van de Russische aanval vannacht op Kiev is gestegen tot zeker 21, zeggen Oekraïnse autoriteiten. Ze melden ook ruim 80 gewonden. Rusland zegt dat alleen militaire doelen onder vuur zijn genomen. President Zelensky heeft de Amerikanen om toestemming gevraagd om zelf Patriot luchtafweerraketten te mogen bouwen. Tijdens de extreme hitte in Nederland van vorige week zijn er 480 mensen meer overleden dan verwacht. Het waren vooral mensen van 80 jaar en ouder. Vorige week gold ook het Nationaal Hitteplan. En zo'n plan helpt wel degelijk, blijkt uit onderzoek. En dat zegt het RIVM.
3: En wat daaruit bleek, was dat de periode voordat het hitteplan er was, dat het sterfterisico, dus het risico om te overlijden, hoger lag dan de periode nadat het Nationaal Hitteplan in Nederland er was. Dus dat geeft in ieder geval aan dat alle maatregelen sinds 2010 hebben geholpen om het sterfterisico bij ouderen naar beneden te krijgen.
1: Ja, en dan het weer vanavond en vannacht. Droog, opklaringen, 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

drums. Little bit of bass.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een 24-jarige man uit Schonebeek moet 9 jaar de cel in voor zijn rol bij een schietpartij in Coevorden vorig jaar. Daarbij kwam een man van 21 om het leven. Ook een minderjarige medeverdachte is veroordeeld, zegt deze verslaggever van RTV Drenthe.
1: Omdat één van de twee schutters minderjarig was tijdens de schietpartij, wordt hij via het jeugdstrafrecht veroordeeld. Dat betekent dat de straf voor hem ook een stuk lager uitvalt. Waar de één veroordeeld wordt tot 9 jaar celstraf, krijgt de ander voor hetzelfde feit 2 jaar jeugddetentie.
0: De straffen vallen een stuk lager uit dan het OM had geëist. Maar volgens de rechter kan niet worden bewezen dat er sprake was van voorbedachte raden. Bij een aanslag in een café in de Syrische hoofdstad Damascus zijn 9 doden gevallen. Zeker 22 mensen raakten gewond. Op het moment van de aanslag was het druk in het café. Volgens de Syrische politie is het explosief door iemand in het café geplaatst. Wie dat heeft gedaan is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek naar de aanslag. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar 1 doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende. Daar is veel kritiek op, omdat de ene volgens onderwijsdeskundigen makkelijker is dan de andere. De komende jaren wordt besloten welke toets dan de eindtoets wordt, zegt staatssecretaris Thiele.
2: De meeste scholen zeggen goed, 1 toets. Maar de meeste scholen zeggen ook, maar dan wel de toets die ik had gekozen. Dat is natuurlijk met elkaar in tegenspraak.
3: Hoe gaat u dat oplossen dan?
2: Nou ja, in ieder geval in gesprek inderdaad met scholen en experts.
0: Thiele hoopt dat met de maatregel meer gelijke onderwijskansen komen voor leerlingen. Het dodental van de Russische aanval vannacht op Kiev is gestegen tot zeker 21, zeggen Oekraïnse autoriteiten. Zij melden ook 80 gewonden. Rusland zegt dat alleen militaire doelen onder vuur zijn genomen. President Zelensky heeft de Amerikanen om toestemming gevraagd om zelf Patriot luchtafweerraketten te mogen bouwen. Het weer vanavond en vannacht droog, opklaringen en 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 11 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Met het oog op de grote bosbranden in het zuiden van Frankrijk zijn verschillende campings ontruimd in het departement Pyrénées-Oriëntaal. Volgens Franse media zijn ruim 3000 mensen geëvacueerd uit het gebied, ongeveer de helft campinggasten. Vanwege de branden heeft de Franse regering een crisisteam gevormd onder leiding van premier Le Cornu. Op het vliegveld van Istanbul is de populaire Turkse komiek Deniz Göktaş gearresteerd. Hij zit vast wegens belediging van religie en van president Erdogan. In zijn nieuwste voorstelling maakt Göktaş grappen over Erdogan. Op YouTube is de show in een week tijd 9 miljoen keer bekeken. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar één doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende, zoals route 8 en de CITO-toets. Daar is veel kritiek op, omdat de ene volgens onderwijsdeskundigen makkelijker is dan de andere. Voor het medeplegen van een dodelijke schietpartij in Coevorden is een man uit Schonebeek veroordeeld tot 9 jaar gevangenisstraf. Er was 18 jaar geëist omdat het OM uitging van moord. De jongen die het schot loste kreeg jeugddetentie. Bij een aanslag op een café in de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 mensen omgekomen. Zeker 20 mensen raakten gewond. Volgens de Syrische autoriteiten ontplofte een bom in het café. Tot nu toe heeft niemand de aanslag opgeëist. Google heeft opnieuw een hoger beroep tegen een Europese boete verloren. Het boetebedrag voor Google is daarmee opgelopen tot zo'n 6,5 miljard euro voor onder meer machtsmisbruik. Er kan nog 3 miljard bijkomen vanwege alweer een volgende boete uit Brussel. En het weer vanavond en vannacht droog en opklaringen en 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en...

0: van 12 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Vaticaan heeft zoals verwacht de bisschoppen van een ultraconservatieve broederschap uit de kerk gezet. Dat is gebeurd omdat er 4 bisschoppen waren gewijd zonder toestemming van de paus. Ook de priesters van de broederschap Sint Pius X zijn geëxcommuniceerd. Daarmee is er sprake van een scheuring in de Rooms-Katholieke Kerk. De broederschap, die zijn hoofdkwartier in Zwitserland heeft, werd in 1970 opgericht uit verzet tegen modernisering van de kerk. De missen worden nog altijd grotendeels in het Latijn gehouden, waarbij de priester met zijn rug naar de gelovigen staat. Op het vliegveld van Istanbul is de populaire Turkse komiek Deniz Göktaş gearresteerd. Hij zit vast wegens belediging van religie en van president Erdogan. In zijn nieuwste voorstelling maakt Göktaş grappen over Erdogan. Op YouTube is de show in een week tijd 9 miljoen keer bekeken. Het CBR heeft een kort geding aangespannen tegen een man die al jaren rijexamens verstoort. Het is een voormalige rijschoolhouder uit het Gelderse Neede die zegt dat het CBR grote rijscholen bevoordeelt. Hij intimideert examinatoren en gaat bij rijexamens in de weg rijden. Zeker 70 examens moesten daardoor worden afgebroken. Er zijn al gebiedsverboden en dwangsommen opgelegd, maar daar trekt hij zich niets van aan. Het CBR eist nu dat de man wordt opgepakt en vastgezet als hij het nog eens doet. Spanje heeft zich geplaatst voor de 8e finales op het WK voetbal. De Spanjaarden wonnen in Los Angeles met 3-0 van Oostenrijk. Voor Spanje stonden 2 tieners in de basis, Lamine Yamal en Pau Cubarsí. Dat was in de knock-outfase van een WK niet meer gebeurd sinds 1968. Toen speelden voor Brazilië de tieners Pelé en Altafini mee. Het weer. Vanavond en vannacht droog en opklaringen. 11 tot 16 graden. De komende dag veel zon. Landinwaarts stapelwolken en 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: nieuws van 1 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Duitse regering wil met een 34-puntenplan de economie weer vooruit helpen. Het plan omvat onder meer belastinghervormingen en versoepelingen van het arbeidsrecht. Zo gaan gezinnen er flink op vooruit en moeten de topinkomens meer belasting gaan betalen. Verder mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. En moeten werknemers die zich ziek melden eerst langs de huisarts. Met de plannen willen regeringspartijen CDU-CSU en SPD laten zien dat ze na een periode van onderlinge strijd weer constructief samenwerken. De Franse zanger Patrick Bruel is opnieuw beschuldigd van verkrachting en aanranding, melden Franse media. Nog eens 3 vrouwen hebben aangifte gedaan tegen de 67-jarige zanger. Vorige maand werd hij al aangeklaagd voor een reeks seksuele delicten. Hij zat 2 dagen vast en is nu onder voorwaarden vrij. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met zijn slachtoffers. Vanwege de grote bosbranden in Zuid-Frankrijk zijn meerdere campings ontruimd. Volgens Franse media zijn meer dan 3000 mensen geëvacueerd uit het gebied, van wie ongeveer de helft op campings verbleef. Niemand is gewond geraakt. 1200 brandweerlieden zijn ingezet om het vuur te bestrijden. Ook zijn er blusvliegtuigen ingezet. Mensen in Zuid-Frankrijk worden opgeroepen om afstand te houden en de hulplijnen niet onnodig te belasten. Spanje heeft zich geplaatst voor de 8e finales op het WK voetbal. De Spanjaarden wonnen in Los Angeles met 3-0 van Oostenrijk. Voor Spanje stonden 2 tieners in de basis, Lamine Jamal en Pau Cubarsí. Dat was in de knock-outfase van een WK niet meer gebeurd sinds 1968. Toen speelden voor Brazilië de tieners Pelé en Altafini mee. Het weer. Vannacht overwegend droog. Alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden. Maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.